It is Fifth Harmony with Work From Home right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, and skakel op the morning lock-in. Saam met my, Sarah Jane, ek en jou geselskap tot in met 9:00 toe. Dit is jou get up and go op hierdie dinsdagoggend. Kom ek kry jou op, kom ek kry jou aan die gang, daar's ietsie van alles. Let's get this morning started.

0: card payments? Sorted. Deals? The best in town. Serving Meyerton, Vereeniging and Vanderbijlpark. We've got your back.
1: Oh, Dixie Dixie Bike, we're on the move.
2: Save the number 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Powering you anywhere, anytime.
3: Looking to save on fuel while boosting your ride's performance? Start with top quality tires at Valmall Tires.S. Every tire we sell is guaranteed, ensuring peace of mind on every journey. Plus, we go beyond tires. Get professional 3D wheel alignment and free checks on your shocks, brakes, battery, and tow bar. Need caravan or trailer care? We've got you covered with a free safety and wiring test, perfect for your next adventure.
4: Call us on 016-931-9353 or visit Elena Lochner Street, Vanderbijlpark.
3: Valmall Tires.S, driving your savings and safety further.
5: Jy is ingeskakel op the Morning Lock-in, saam met my Sarah Jane, ek sê vir jou goeiemorgen op die dinsdagochtend. Ek het nou vir jou gesê, is vrijdag, ek wil bitterlik grog het met vrijdag wees, is nou eers die tweede dag van die week en ek voel ek het al een lewe geleef. En as jy ook so voel, nee, dan wil ek jou motiveer vandag. So, dis Finish the Chorus, ek het een lekker liedjie gekies, ek dink is een bykie tong in die kies, maar ek dink ook het is een van die motivational songs, en is ook een classic. So, ek gaan weer speel, maak of my klaar op 062-344-5545, here we go.

0: It's Acoustic Elements with Break of Dawn. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in, saam met my Sarah Jane, ek jy geselskap tot en met 9 uur toe, dit is 7:30, wat beteken, dis finish the chorus, net so voor jou hoofdtrekke. Ek gaan hom weer vir jou speel, ek wil graag iemand of my klaarmaak op 062-344-5545. Here we go.
1: On the move,

And there we go, 90.6 cities with Dubstar and a song called Stars. An English indie dance duo performing songs with hints of Britpop, dream pop and synth, as well as the occasional pop ballad and guitar-laden rock with industrial twist. Stars is the name of this song, 1995. That was the year this song was released. Dan zeg ik goedemiddag, Valdruk. Lekker om samen hier te kijken op hier die dinsdag. Dat is nog eerst mooi dan. Dinsdagmiddag, niet zo skyns na drie. Dit is Overdrive, moeilijk gemaakt door Gelmari. Trotse borg, maandag tot vrijdag, 3 tot 6. Baie dankie aan Daryl Grant. Hij is alweer morgenmiddag samen met jullie kon kijken. Hierzo op 90.6 voor de lunchbox tussen 12 en 3. Nou ja, kom ons loer gauw vannacht. Wat lee en wacht in hierdie eerste ronde van Overdrive tot en met 4 uur toe vanmiddag. Ons het binnenkort die weer. Ons een beetje kijk wat die weerman vir ons deurgestuur het. Wat sê hy? Wat kan ons verwacht voor die volgende paar dagen? Ons een beetje daarna loer. Net soos kyns voor 3:30 vanmiddag. Net aan die andere kant van 3:30 is het weer tyd vir die geluid wat jylle moet identificeer. Moeilijk gemaakt hier Wines 2000, Amateur Winders. There we go, that's Guess the Sound. We'll do it all again at 22 at 10:02. We go over to the answers. Afrikaanse nuus en sport. Alles op pad om 4 uur vanmiddag. En onthou as jy op die pad is, asseblief, ry versigtig, wees bedaag en wees geduldig. Kom veilig by jou bestemming aan. As daar probleme is waarvan ons moet weet, asseblief. Die WhatsApp nommer is daar gebruik om 062-344-5545. Dis nou tyd vir 'n nostalgiese treffer. Wat van 'n bietjie Elvis? Wat sê julle? Ja. Yeah.

0: En dan zijn 9.6 Jazz, een Britse popzanger met die treffer van 1988, The Only Way Is Up. Afrikaanse nieuws om 4 is volgende aan die beurt, ons ook sport en ja, want dan net as julle op die pad is, ry voorzichtig asseblief. En as jy nog nie deelgeneem het aan die competitie, dis die BTI Hydraulic Solution competitie, onthou ek het weer een prijs om weg te gee, so dier die loop van hierdie program tot en met 6 uur toe, vandag kan ek het enige tyd weggee. So stuur het vir my dier op die WhatsApp nummer, onthou dit is, hulle is geleed te Pierneef Boulevard daar in Meyerton, Pierneef Boulevard Meyerton, en ja, BTI Hydraulic Solutions, moet jy ook vir my deur stuur met die naam van waar hulle geleed is, en jou naam stuur het deur na 0623445545.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
0: Nou ja, die WhatsApp nummer vir enige probleme daar buiten wat die verkeer aan betref, 0623445545, nog geen berigte gekry vir enige probleme wat vandag aan betref nie, 0623445545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.

0: Securities and the official distributor of all leading security brands. Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging, on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
1: Security Mecca, your one-stop security shop.
2: In jou middag finansiële verslag. Suid-Afrika se mynbouproduksie het in Augustus met 12,7% op 'n jaar-tot-jaar grondslag gedaal, hoofsaaklik weens skerp afname in die produksie van platinumgroep metale, steenkool en ystererts. Statistiek Suid-Afrika berig dat die produksie van platinumgroep metale met 22,5% afgeneem het, terwyl die van ystererts met 16,2% gedaal het. Seisoen aangepaste produksie het ook met 5,4% gedaal in vergelyking met Julie. Mineraalverkope teen huidige prys het met 15,1% op 'n jaar-tot-jaar grondslag gedaal. Goudverkope het skerp met 48,6% afgeneem en ystererdsverkope het met 23% gedaal. Statistiek Suid-Afrika se hoofopname statistikus Jean-Pierre Terblanche sê seisoen aanpasbare mineraalverkope het met 7,9% op 'n maand-tot-maand grondslag afgeneem. Die minister van minerale en petroleumhulbronne, Guedemantashe, sê pogings om motoriste teen hoë brandstofpryse te beskerm, sal 'n koste meebring. Mantashe waarskynlik dat die verlaging van brandstofheffings 'n uitwerking op ander staatsbesteding sal hê. Die regering is onder druk om brandstofheffings te verlaag, te midde van rekordhoë brandstofpryse in die land. Die nasionale tesourier sal na verwagting môre op voorleggings oor die tweede spesiale begrotingswetsontwerp reageer. Die Internasionale Monetaire Fonds, IMF, vergader van deesweek in Bangkok. Gouverneurs van sentrale banke en ministers van finansies neem aan die vergadering deel. Dit vind plaas te midde van voortgesette wêreldwye ekonomiese uitdagings weens aansienlike stygings in internasionale olie- en energiepryse. Die vergadering sal na verwagting ook die toenemende openbare skuld en die impak van kunsmatige intelligensie op die wêreldekonomie bespreek. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,86% op en staan op 109.699 punte en die top 40 staan op 101.918 punte en 0,95% toename. Valitas. Die rand verhandel teen R16,49 teen die dollar, R18,45 teen die euro en R21,84 teen die pond. Een bitcoin kos $83,166 91. Kommoditeite. Goud het toegeneem met 0,20% en staan op $4,180 32 per fyn ons. Platinum staan op $1,694 per fyn ons, 'n 0,02% toename. En Brent olie het met 1,12% afgeneem en verhandel teen $104.64 per vaat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,38% op 51,851 punte. Die Hang Seng staan op 24,328 punte, 'n 0,32% toename. En die Nikkei is 1,96% swakker en staan op 67,822 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Vereeniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Vereeniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
4: Need to complete your home improvement projects? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
5: All right, don't forget it's Gulmar's birthday and they are celebrating with big savings and big prizes. You can shop in-store and online until the 31st of October. T's and C's apply and that's only while stocks last.
6: Gulmar, delighting home improvement.

0: Macarena, tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena.
1: Losstel Rio met Macarena net hier op 90.6 en 906 TV. Dit is die tweede uur van The Night Gap net hier op 12.3 en ons is bezig met jou playlist takeover. Ons is amper klaar met al jou versoeken, maar as jy nog nie het nie, het jy nog een bykie tyd om jou versoek vir my in te stuur. As jy nog wil hê, ek moet vanavond jou ginsteling liedjie speel, of een liedjie wat jou dag of jou aand net soveel beter gaan maak, stuur hom nou vir my op 0623445545. Jy het nie baie tyd oor nie, daar is nog so paar minute, maar net na die breek het ons vir, wie is dit, Anthony, en hy vraag vir Teens Jordaanse Beautiful in Beaufort West. Dankie Anthony.
2: Now you can take 90.6 TV with you. Download the 90.6 TV app from the Google Play Store and enjoy live TV. 90.6 FM radio, on-demand videos, podcasts, and so much more. Watch, listen, experience it anytime, anywhere. Go to Google Play Store, search 90.6 TV, and download it today. 90.6 TV, your station, your content, your choice.
3: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.

0: Your choice. From the studio to your screen. 90.6 and 906 TV.
1: Baby! Yeah!
2: Die musiek het nou beeld gekry. 90.6 en 906 TV.
3: I see you